0: Laten we heel zuinig zijn op de natuur.
1: Laten we heel zuinig zijn op de natuur. Laten we heel zuinig zijn.

0: Ich hoffe, dass der Krieg bald endet.
1: Hi, my name is Storm and I'm in the 7th grade and I'm 13 years old.
2: Bonsoir, nous sommes tous les deux avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence.
3: Ne nous laissez pas tout seuls.
2: Et nous sommes en France,
3: ils sont en train de
2: effectivement. Et donc on vous fait un petit bonjour.
4: De toekomst. Ik zie de toekomst als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
5: Kada razmišljam o budućnosti, da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu,
6: i ne
5: da smo mnogo tolerantniji jedni prema drugima i da živimo mi.
6: Mislim da smo u svoj našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost.
7: The southwestern city of Cali has become the epicenter of demonstrations against the government's now scrapped tax reform.
8: Alan Kay said that the best way to predict the future is to invent it.
9: I propose that the next Nobel Peace Prize goes to the organizers of Black Lives Matter and Black Votes Matter. I believe that oracles probably also work when you don't believe in them.
10: I'm the future, you're the past. Don't cry. You will not last.
11: 人情留一线，以后好相看。好，我说好，然后是乱一面。
9: Men vill vad du nog har vuxit och ilva vad du har under tiden.
8: Det är nödvändigt att se hur du förtjänar vad du uppsätter när det ser enkelt.